0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugssmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim 50.000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen-Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen-Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
4: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
3: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat een nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Plattner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
5: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
3: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. Jaren na de ramp met een onderzeeër uit Argentinië is de voormalig commandant schuldig bevonden aan nalatigheid. Volgens de aanklager had de chef de onderzeeër niet laten nakijken toen de bemanning zei dat er problemen waren. Een democraat in de staat Maine, die goede kans leek te maken tegen de republikeinse kandidaat, stapt uit de race. Graham Plattner wordt beschuldigd van seksueel geweld. Deze maand moeten de democraten een andere kandidaat aanwijzen. Het weer in het noorden en midden bewolking, later zon met 21 tot 29 graden.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
4: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
3: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
5: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
3: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS-journaal.
6: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
7: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. Jaren na de ramp met een onderzeeër uit Argentinië is de voormalig commandant schuldig bevonden aan nalatigheid. Volgens de aanklager had de chef de onderzeeër niet laten nakijken toen de bemanning zei dat er problemen waren. Een democraat in de staat Maine, die goede kans leek te maken tegen de republikeinse kandidaat, stapt uit de race. Graham Platner wordt beschuldigd van seksueel geweld. Deze maand moeten de democraten een andere kandidaat aanwijzen. Het weer in het noorden en midden bewolking, later zon met 21 tot 29 graden.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
3: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
2: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
5: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door de escalatie tussen Iran en de Verenigde Staten van de afgelopen dagen stijgt de olieprijs weer. De prijs voor een vat Brent-olie ligt inmiddels boven de $75. Een liter benzine kost in Nederland inmiddels meer dan €2,50. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen. Bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijze Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 11 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaargemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand. Door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaargemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 1 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet twee Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militaire attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 4 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren, ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 5 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
5: Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
6: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 359.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 6 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
5: Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: is Radio 350. Is Radio 350. Met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Michiel van der Velden. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt. Er werden al 2 andere Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie. Zij hadden een hotelkamer en hun munitie. In hun hotelwerk van een mogelijke liquidatie was de politie niet. Mannen in Vlaardingen moet ruim 27 jaar in cel zijn voor een schietpartij in Ritten bij Vlissingen. Voor een schietpartij in Wittenberg Vlissingen 22 mannen op een landweggetje van de dichtbreining in Oskoten. Een van hen had volledig geschoten, de andere raakte zwaar gewond. De onderrechtbank zwaart een volle liquidatie. De rechter moet dank van aan een ruzie over de drugs. Vermoedelijk zou de markt hebben gehad. Het onderschep is dat een laadlood gehad in Crystal Meth. Aandacht eerder in Vlissingen met. Een veroordeelde man van 34 veroordeelde man, maar zijn DNA-test bekend.
3: Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Carolina Mugova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Mugova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wijpen en je oren.
1: Radio 350.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio
1: 350. 92.3 FM.
4: Welkom bij een nieuw uur.
5: Ladies and gentlemen, this is the 200% Custer Show.

0: Ja, schud het van je af. Dat is deze plaat. Taylor Swift uit het jaar 2014. Ja, en daarvoor hadden we natuurlijk Whitesnake en Here I Go Again. De 1987 versie. Ja, ze hadden de eerste versie, die deed het niet zo goed. En toen hadden ze zoiets van, nou laten we eens een remix maken. Ja, en dat werd natuurlijk een grote hit. Ik zeg welkom aan de linkerzijde, Frank Koster.
1: Ja, hele goede avond.
0: Wat gaan we vanavond allemaal doen?
1: Nou, we hebben de battle. We hebben het weekend weerbericht. Benzineprijs hoger, lager. Frank's weekendje weg. De quote van Ron. Of lekker zen met Ron eigenlijk. Formule 1 nieuws, opmerkelijk nieuws. En we gaan natuurlijk kijken naar de afgelopen week in Vogelvlucht.
0: Ja, en dat omlijsten we natuurlijk allemaal met veel muziek. Maar zoals gezegd, de week in Vogelvlucht.
2: Lieve luisteraars, het was mij wel weer een week. Dit is het 300% Koster nieuws in Vogelvlucht.
1: Ja, Europa krijgt weer waarschuwingen van het EWI, het Europees Weerinstituut. Want het was de warmste juni ooit. In Duitsland meldt het Robert Koch Instituut dat er al ruim 5000 hittegerelateerde doden zijn.
0: Ja, ik begreep dat in juni in Nederland ongeveer 500 extra mensen overleden zijn door de hitte, hebben ze berekend. Dus dat is vorstelijk.
1: Ja.
0: Hey, deze week natuurlijk ook de start van de Tour de France. Ja, en Pogacar doet het goed, hè?
1: Ja, ik volg het niet.
0: Nee, wel. Hij heeft een goede voorsprong op Vinegar.
1: Over spot gesproken, ik weet niet of jij nog Egypte-Argentinië hebt gekeken, John.
0: Ja, heb ik gekeken.
1: Nou, wat een drama, want Egypte kwam natuurlijk op een 2-0 voorsprong. En uiteindelijk won dus Argentinië met 3-2. Alleen, ja, de arbitrage van de FIA, de scheidsrechter Colina, maakte heel veel bizarre keuzes. En ja, eigenlijk iedereen op de wereld is wel een beetje boos. Want het was gewoon echt, Argentinië moest gewoon door.
0: Ja, nou dat idee, dat had je inderdaad wel. Maar ja, dat is natuurlijk zelfs als dat vooral met die Amerikaanse voetballer, waar Trump zich mee bemoeid heeft. Het serieus nemen van de FIFA wordt hierdoor natuurlijk wel een stukje minder. Hé, hey, en dan natuurlijk treurig nieuws deze week. Bonnie Tyler is overleden op 75-jarige leeftijd. Ja, lag in het ziekenhuis.
1: Ja, jij vertelde dat ze in het ziekenhuis lag en dat ze daardoor...
0: Ze had iets met de darmen, daar was ze aan geopereerd, is in een coma geraakt en helaas niet weer wakker geworden.
1: Ach.
0: Maar ze had natuurlijk wel hele mooie platen. En een van die platen is deze. Bonnie Tyler hoor je nu met Making Love Out of Nothing at All. Die hoor je bij 200% Koster.

0: het was de tijd dat ik veel ging stappen in 1995 toen deze plaat in de hitlijsten stond. Bonnie Tyler en I Do Nothing At All. Ja, en ik vond natuurlijk die andere vond ik ook goed, hè? The Total Eclipse of My Heart.
1: Was dit niet Making Love Out of Nothing At All?
0: Ja, dat was het.
1: Oké, okay, ja, jij zei gewoon anders.
0: Ik was even afgeleid. Dus, dat heb je soms, hè?
1: Dat krijg je als je ouder wordt, hè?
0: Ja.
1: Terugdenk aan die gouden oude tijd.

0: The battle. Number 1. It wasn't me, she was fooling. Cause she knew what she was doing when she told me how to walk this way. She told me to. Number 2. Welke kies jij?
1: Ja, je kon kiezen uit nummer 1, Randy MC en Walk This Way. Of nummer 2, Eminem en Lose Yourself.
2: Wordt moeilijk, ik vind beide goede platen, dus...
1: Ja, het loopt ook redelijk gelijk via de socials.
2: Nou, we gaan het straks zien in uur nummer 2 van 200% kosten welke plaat het gaat worden.
1: Even zingen.
2: Ben je goed bij stem?
1: Wacht even,
2: even goed inademen. 1, 2...

0: Katy Perry en I Kissed a Girl uit het jaar 2008 alweer.
1: Oh, dat was jouw favoriet, hobby.
0: Ja, dat zei ik net buiten de uitzending om. Ik ga nu een plaat draaien over mijn favoriete hobby. En dat is I Kissed a Girl.
1: Ja, dat kan ik wel snappen.
0: En voor de mensen die meeschreven, daarvoor hadden we natuurlijk Justin. En Turn Off the Lights. Turn the Lights Off.
1: En dan gaan we nu even naar de Verenigde Staten. Waar een tiener in een kringloopwinkel een sportjasje kocht van $3.07. Leuk koopje zou je denken, alleen bleek het waarschijnlijk een origineel opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain te zijn. Er is op een veiling inmiddels al $12.000 voor geboden en de geschatte waarde loopt zelfs richting een $250.000. Dus ja, de meeste mensen vinden in een kringloopwinkel een oude bloempot of een gekke lamp, maar deze jongen pakte dus gewoon even lekker de jackpot.
0: Nou, dat heeft hij dan niet verkeerd gedaan. Heeft hij hem inmiddels op markt laten staan?
1: Nee. Hij is bij zijn veilingenhuis. En hij verwacht... Hij staat er net een dag op en er is al €12.000 geboden. Maar ze denken dus dat hij richting de $250.000 gaat.
0: Nou, dat is lekker. Hey, zo dadelijk gaan we nog even kijken naar het weekendweerbericht. Wat kun je dit weekend verwachten qua weer? Moet je een korte broek aan of een lange broek, winterjas? We gaan het allemaal straks vertellen. En we hebben natuurlijk ook nog de benzineprijs. Hoger, lager.
1: Heb jij gitaaralarm bij de hand?
0: Nee, die heb ik al gebruikt dit uur. Ik heb een memo van de programmaleiding gekregen. Het gitaaralarm mag maar 1 keer per uur gebruikt worden. Nou, nu in elk geval The Kings of Leon en Sex on Fire.

0: Je hoorde Tattoo en ja, dat was geen gewone bandnaam. De naam komt uit de Russische zin Talabitu. Ongeveer betekent dat dit meisje houdt van dat meisje. En dat is precies het imago wat er rond deze groep werd gecreëerd. Het nummer was oorspronkelijk Russisch. De Engelse hits is een bewerking van Yashostra Uma. Wat ongeveer betekent ik ben mijn verstand totaal kwijt. En dat is een gigantische hit in de Verenigde Koninkrijk. All the Things She Said stond 4 weken op nummer 1. En ze verkochten meer dan 90.000 exemplaren. De videoclip was natuurlijk enorm controversieel. De beelden met meisjes in schooluniform, regen en het hek en de kus daardoor van Lena en Julia met elkaar maakten veel los en dat deed veel bij de queer gemeenschap. De producer was een hele grote naam. Je kent hem van naam als Trevor Horn, maar je kent hem vooral van nummers zoals The Pet Shop Boys, Frankie Goes to Hollywood en The Simple Minds. Kort gezegd, een extreem catchy 2000s hit met veel ingewikkelde achtergronden dan dat je eerst zou denken.
1: Ja, en ze hebben natuurlijk ook nog een andere plaat gemaakt, hè? Die deed het ook eigenlijk wel goed. Not Gonna Get Us.
0: Oh ja, die vond ik...
1: Die was ook goed, hè?
0: Ja, die was,
1: die was ook goed. Maar deze 2002...
0: Maar de clip van de eerste was beter.
1: Ja, de clip was, de clip was heel goed, hè? Ja, daar kon je wel uren naar kijken, inderdaad.
0: Beetje Captain Jack, Captain Jack.
1: Gewoon opnemen op de videorecorder en dan op repeat.
0: Ja.
1: Nou, tot zover dus alles over Tattoo.
2: 200% koster. Weekend weerbericht.
1: Nou, we gaan eens even kijken wat het weekend weer ons gaat brengen. Dan zien we dat de komende dagen regelmatig uitbundend gaat schijnen. En het blijft alle dagen droog. Het is daarbij warm met temperaturen zo rond het normale gebeuren. Voor deze tijd van het jaar blijkbaar. 90% kans op zon zaterdag. 15 minimaal en 29 graden maximaal. De wind komt uit het noorden en heeft een kracht van 3. Zondag dan 85% kans op zon. 29 graden maximaal. En de rest van de week, dames en heren, hebben we dus ook dat soort temperaturen. Het ziet er allemaal weer lekker uit. Hey, de vogeltjes fluiten. We hebben fijne muziek voor je. Wat had je gedacht van deze? Jelly Roll, I'm Good.

0: dit moment van droomt. Een snelle auto, oftewel fast car.
1: Nou, is het er ook mee bezig, hè?
0: Nou, ik heb ook al gehoord dat, wat ik denk dat je doelt op de overstap naar McLaren.
1: Ja.
0: Maar ik heb begrepen dat Zac Brown heeft aangegeven van... nee, tot 2031 zit mijn stalletje vol.
1: Nou,
0: ja, nee, maar dit begint een beetje te lijken op... Lekker een beetje keuvelen.

0: erbij.
1: Nee, wacht even. Ik pak even mijn biosensor erbij. Dat is tegenwoordig helemaal hot, hè? Een biosensor.
0: Wat is
1: dat? Zijn dat niet, een biosensor?
0: Nee.
1: Dat is een of ander dingetje. Ja, dat zie ik op het moment veel op Instagram. Dan heeft zo'n mevrouw die heeft zo'n kettingje. En dan doet ze net of ze het niet beweegt. Maar dan gaat het kettingje heen en weer. En afhankelijk van gaat hij links, rechts schudden of omhoog, omlaag. Dan gaat ze daar haar keuzes op baseren.
0: Nou, we hebben ooit eens een keer iemand gesproken. En die zegt, je moet bij me thuis komen. Mm-hmm. En die had zo'n pendel.
1: Een wat?
0: Een pendel. Dan zei ze, ik hou hem recht en hou ik hem voor je. En ik doe niks.
1: Ja, dat is een biosensor. Dat is een beetje vergelijkbaar daarmee.
0: Dan noemen ze een pendel. En dan als hij er op en neer gaat, is het ja. En gaat hij heen en weer nee. En bij een rondje twijfelt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, maar daar hebben ze tegenwoordig dan een nieuwe versie van. Dat heet dan de biosensor.
0: De biosensor.
1: En daar is iemand die maakt daar elke keer een grapje van. Dus die heeft nu een vliegenmapper. Dus elke keer als er zo'n filmpje van die dame komt, dan maakt hij eenzelfde soort filmpje. Maar dan met z'n vliegenmapper. Het is gewoon echt geniaal.
0: Oh, maar geloof jij daarin?
1: Laat ik het zo zeggen. Ik geloof best dat er aardstralen en zo zijn. Ja, maar ik ben niet dusdanig dat ik denk van, nou ja, ik laat mijn leven in handen leggen van een biosensor.
0: En bijvoorbeeld geluksstenen?
1: Geluksstenen, ja, is hartstikke leuk dat je ze hebt, maar ik heb thuis een hele grindbak, maar er zit er niet eentje bij waar ik van denk van, nou, die brengt extra geluk, hoor.
0: Nou, bijvoorbeeld, er staat een ladder.
1: Ja.
0: Loop je er dan onderdoor of denk je toch,
1: zo bijgelovig ben ik niet. Ik zie ook, als ik een zwarte kat zie, dan denk ik, dan laat ik geen blokje omrijden, dan geef ik gewoon gas.
0: Ja? Nou, wat dat betreft, ik had vroeger een rare tik, hè. Dan moest ik met de fiets naar school. Ja. En dan kwam ik hier naar het station.
1: Mm-hmm.
0: En ik had altijd mijn eigen plek.
1: Ja.
0: En dan kon er iemand in die plek staan. Maar die fiets ging eruit en ging mij even fietsen op die plek.
1: Oké, maar heb jij dan ook op een gegeven moment, als je ergens naartoe rijdt, dat je altijd dezelfde route moet volgen?
0: Nee, dat is dus gek. Ik probeer altijd de heenweg.
1: Mm-hmm.
0: En dan de terugweg en de andere weg te nemen. Ik wil niet twee keer dezelfde weg rijden.
1: Nee.
0: Soms kan dat niet anders, maar ik vind dat, ja.
1: Maar bijvoorbeeld het sluiten van de deur checken.
0: Daar heb jij meer last van.
1: Ja, dat heb ik wel inderdaad. Ik moet soms op een gegeven moment toch wel even drie keer kijken of ik het inderdaad op slot heb gedaan. Terwijl ik dan weet dat ik het heb gedaan, hè?
0: Ja, daarom doen we ook hier tegenwoordig in de studio, sluit ik af.
1: Ja, daar ben ik ook heel blij
0: mee. Anders zijn we half uur later buiten.
1: Ja, misschien zijn de mensen die het herkennen, dus dan mogen ze doorgeven. Maar
0: je hebt ook sommige mensen die hebben dwangneurose en die gaan dan 1, 2, 3, 4, 5. Nou, dan gaan ze naar de volgende. 1, 2, 3, 4, 5. Ik heb daar een programma op gezien op de NPO. Daar waren we mensen met allemaal dwang. Nou, dat is echt heel zielig, hoor.
1: Ja, dat is heel vervelend als je daar last van hebt, inderdaad.
0: Weet je waar ik ook last van heb?
1: Nou, van de benzineprijs. Ja, dat dacht ik inderdaad al.
2: Benzineprijs. Hoger. Of lager.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Nou, John, wat denk je?
1: Ja, ik weet niet. Wat was de waarde vorige week?
0: Nou, vorige week was die €2,20. En wat denk je wat hij deze week is?
1: Ik denk, het is weer een beetje ruzie gemaakt. Amerika is uit het WK. Ik denk dat hij hoger is.
0: Dat klopt, hij is nu €2,24. Oftewel gestegen met 4,2 cent de liter. En dan ga je dat omrekenen naar percentages. Is dat een stijging van 1,91% meer?
1: Nou, iedereen die op dit moment aan de pomp staat, heel veel succes.
0: Ja, en in die end, hè?
1: Ja, in die end.
0: Ja,
1: dan heb je je portemonnee leeg. Linkin Park nu.

0: Mocht je dit jaar gaan stappen op zonnige oorden, dan zul je deze plaat ongetwijfeld voorbij horen komen. De hitmachine David Guetta samen met Sia en Afrojack. En de plaat heet I'm Awake Tonight.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
0: Nou, inderdaad, het is een heerlijke plaat. Hey Frank Oster, we hadden natuurlijk de battle nog, die we nog even bekend moeten maken. Maar deze week battelen we in de categorie...
2: Rap, flap, ja. Dap.
0: Ja, ik was een rapper. Je hebt je gouden wok ook omgedaan en zo. Ja, en je baggy broek. En ik
2: kom uit planten Zuid.
0: Ja. Je hebt je broek andersom aangedaan, net zoals Criss Cross dat had vroeger.
2: Ja, weet je, ik ben helemaal dope vandaag.
0: Dames en heren, dit zijn de platen waaruit je kunt kiezen.
3: Let's get ready to rumble!
4: The battle.
5: Nummer 1.
4: Nummer 2. En welke kies jij?
2: Ja, welke kies jij? Dat is natuurlijk een goede vraag. Nummer 1, Run DMC en Walk This Way. En nummer 2...
6: Eminem en Lose Yourself.
0: Ja, nou, we geven door en dat kan via onze socials. Hey Frank, we gaan even naar Michigan, Amerika. Het kan wel eens voorkomen dat je je verveelt en dan denk je bij jezelf, wat ga ik doen? Nou, een vrouw had iets bijzonders gedaan in de toen ze zich verveelde. Ze had namelijk meegedaan aan een loterijspelletje, won eerst $700 en dacht bij zichzelf, weet je wat... Ik zet het nog een keer in. En daarmee won ze dus $100,000. Ja, de meeste mensen gaan een beetje scrollen op het schermpje. Maar zij heeft dus wat anders gedaan. En dat levert haar een ton op. Ik zeg niet dat je dat allemaal moet gaan doen. Want mijn ervaring met gokken is toch wel dat het vaker... Tot de gat in de begroting lijkt dan dat het de begroting dicht.
2: Wist je, John, dat ze in Pisa, Italië, ook een universiteit hebben?
0: Nee, dat wist ik niet.
2: Nou, blijkbaar zijn de lessen daar zo saai dat ze vliegtuigjes bouwen. Maar ze hebben nu iets bijzonders gedaan. Ze hebben een vliegtuig gebouwd met een spanwijdte van ruim 20 meter. En hij is groter dan menige studentenkamers daar. En bijzonder nieuws. Deed jij dat vroeger vaak?
0: Vliegtuigjes vouwen?
2: Ja.
0: Nee, wat wij op school wel deden was een Big Pen, weet je wel. En dan zaagden we de voor- en de achterkant af. En dan gingen we propjes nat maken. En dan met zo'n proppenschieter. En dan was het mooiste als de leraar voor het bord stond. Om dan precies achter de oren te raken.
2: Oh, weet je wat ik dus deed? Dan deden we gewoon papier. Gingen we kouwen zo.
0: Ja.
2: En dat je zo'n lekker natterige pap had. En dan spuugde je dan op je handen zo. Plop.
0: Ja.
2: Weet je, dat je denkt, zo heb je niks en zo heb je een hele hand vol, dat idee. En dat je dan als de leraar niet keek, dan gooide je dat boven, zeg maar zo.
0: Oh, tegen het dak aan.
2: En op een gegeven moment, aan het einde van het jaar, had je gewoon een soort berg. Of weet je dat kinder, dat je door een grot heen loopt en dat je zo'n soort druipstreek naar beneden hebt? Nou, zo zag het er dan uit. En overal waar ik zat, in elk lokaal, daar zat dan zo'n druipsteen.
0: Maar moest jij dan aan het einde van het jaar ook helpen schoonmaken?
2: Nee, ik wil heel lief kijken.
0: Oh ja. Dat kun je nog steeds, hè?
2: Ja, maar weet je wat het mooiste was als je eruit werd gestuurd? En dan ging na die tijd naar de docent en dan zei je... Meneer, moet u even luisteren. Ik weet wat ik net heb gedaan helemaal fout is.
0: Mm-hmm.
2: Het spijt me dat ik u te last ben geweest en ik zie het in. Het is echt zo stom van mij... Ik heb hier echt van geleerd. En dan waren ze blij en dan zeiden ze, nou, je kunt gaan, jongen. En dan was ik trouw gestuurd.
0: Ja.
2: Had ik koffie kunnen drinken, had ik een sigaretje gerookt. En ik kreeg nooit geen straf. Ja, ik heb wel een straf gehad, maar van de 10 keer kwam ik er 8 keer mee weg door lief te kijken.
0: Kijk, nou ja, dat is dan een tip voor de mensen die denken van, nou, laat ik het ook eens proberen. Hey, zo dadelijk uur nummer 2 van 200% kosten met veel muziek. En we hebben natuurlijk de bekendmaking van The Battle. Nu nog 1 plaat, de man uit Deventer. Snelle. En laat het licht aan. Nou, zullen we dat dan maar doen? Anders wordt het ook zo donker hier.
7: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
4: 9 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
4: En je weet wat er speelt.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wijpen
7: en je oren.
4: Radio
5: 350. 92.3 FM. Welkom bij een nieuw uur.
8: Ladies and gentlemen, this is the 200% Custer Show.

0: by Bowling Brick Powermore. Die hoor je hier als plaat nummer 2 van uur nummer 2 van deze 200% koster. Ja, en de eerste was natuurlijk DJ Jurgen en Better Off Alone uit het jaar 1999.
1: Yes, welkom, welkom. Uur nummer 2, 200% koster.
0: Ja, en we gaan weer beginnen met een van mijn favoriete items. Ja, ja.
2: In welke stad was Frank dit weekend? In welke stad was Frank dit weekend? Kun jij het raden? Tip 1.
1: De plaats is sportief bekender dan haar omvang doet vermoeden.
0: De plaats is sportiever dan haar omvang doet vermoeden.
1: Ja.
0: Ja, dat is een cryptische.
1: Ja.
0: Oké, okay. Nou, ik heb nog geen enkel idee. Dus ik ga gewoon straks even luisteren naar tip nummer 2. Om te kijken of ik het dan wel kan raden. Hey Frank, we hebben natuurlijk in dit uur ook de bekendmaking van de winnaar van de battle. Ja, en deze week battelen we in de categorie rap.
1: Rap battle.
0: We hebben weer twee fijne plaatjes tegenover elkaar staan. En dat zijn deze twee platen.
3: Let's get ready.
2: The battle
4: number 1.
5: It was a meaty

0: Welke kies jij?
1: Nou, welke kies je?
2: Ja, je kunt kiezen uit nummer 1, Run DMC en Walk This Way. En nummer 2, Eminem en Lose Yourself.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Beide goede platen, moet ik zeggen. Alleen uit een totaal ander decennium.
2: Ja, en het gaat echt, John, kielen.
1: Nou, we gaan het zo dadelijk horen aan het einde van dit uur. We hebben dit uur natuurlijk ook nog het weekend weerbericht. En Formule 1 update. En dat hoor je allemaal hierbij.

0: En Buena Boy staat op dit moment op nummer 1 in de Nederlandse top.
1: Nummer 1.
0: In de tijd dat we op de boot zaten, draaiden we deze ook.
1: Klotsen de hits tegen de dek.
0: Ja, eigenlijk moeten we nog zo'n echootje hebben. Dan hebben we echt het idee dat we toch op het zendschip van Veronica zitten.
1: Ja, dames en heren, jongens, meisjes, welkom. De hits klotsen je box uit.
0: Nou, ik moet wel zeggen, ik ben wel blij dat we tegenwoordig weer wat normaler presenteren.
1: Nou, vind je dat? Nee, ik vond dat de jaren 80 zo vet.
0: Ja, dat is inderdaad
1: waar. Weet je dat je zo zegt, hey, moet je eens kijken wat ik bij me heb. Een koffer vol hits, schatje.
0: Ja, maar dat kon toen nog. Tegenwoordig weet ik niet of dat...
1: Nou, ik denk wel, weet je, als je dat terug gaat brengen, want ik heb heel lang, wij hebben het over de vormgeving.
0: Ja.
1: En ik ben nog momenteel druk ermee. Ik zat eerst te denken om gewoon echt een kermispakket te maken.
0: Voor dit radioprogramma.
1: Ja. 10 ton staal verticaal. En dan nu weer een hit. Weet je, zoiets. Maar ja, handen binnen de reling. Weet je. Ik dacht, zoiets. Ja. Maar goed. Ja. Mijn enthousiasme was na 4 minuten weer weg. Want ik dacht, ja, dit is wel heel veel.
0: Het is eenmalig, is het denk ik heel leuk.
1: Ik maar denk dat we een keer een jaren 90 week doen.
0: Nou, we kunnen wel een keer een jaren 90 uurtje doen. Dan doen we dat even na de vakantie. En dan gaan we gewoon één uitzending alleen maar jaren 90 platen draaien. Lijkt me een goed idee.
1: De Rave Top 100.
0: De Rave Top 100.
1: In 1 uur.
0: Ik zie het helemaal voor me.
2: Hey. In welke stad was Frank dit weekend? In welke stad was Frank dit weekend? Kun jij het raden? Tip 2.
0: Ja, we gaan nog eerst even kijken, want dat moet ook nog natuurlijk gebeuren. Frank had net een tip gegeven. Deze stad is in de omvang niet te vergelijken met hoe sportief ze zijn of zoiets.
1: Ja.
0: Ja. En tip 2?
1: Water- en veenontginning bepaalde jarenlang de omgeving.
0: Water en veen... Ja, dan denk ik dat ik toch ergens in Drenthe moet zijn.
1: Nou, dat zou heel goed kunnen,
0: John. Ja, Drenthe. Ja. Drenthe, daar, die kant ga ik op.
1: Drenthe, KM, ik heb
0: Drenthe. Drenthe,
1: welkom.
0: De omvang. Is tip 3. Als ik aankom rijden, zie ik 2 letters. Dat ga ik zo dadelijk horen.
1: 2 letters?
0: 2 letters. Staan ze daarom bekend?
1: Weet ik niet.
0: Nee, 2 letters die je ziet. 2 keer dezelfde letter. Groot motorevenement.
1: De TT?
0: Ja.
1: Nee.
0: Nee. Oh, ja. Nou, dat...
1: jammer, hè.
0: Jammer. Nou, dan ga ik toch even wachten op tip 3. Hey, Frank, hebben we hem gezien? Is hij in de studio, onze grote vriend?
1: Ja, maar hij was heel... Hij zegt, had een beetje vakantiestress. En hij zegt, ik merk aan mezelf, dan moet je plannen en dan moet je alles inpakken. En dan, weet je, hij is nog aan het werken en de kinderen zijn thuis. Hij zegt, ik word helemaal knettergek. En hij zegt, ik heb voor mezelf...

0: Lekker Gen met Ron van der Linden.
1: Hallo, Ron van der Linden hier. John en Frank, alles goed met jullie?
2: Jazeker.
1: Beste luisteraar, welkom bij Lekker Zen met Ron. Deze week doen we een oefening voor mensen met kinderen die al vakantie hebben. Terwijl jij zelf nog moet werken en ondertussen koffers moet inpakken. Amai, dat is geen planning meer. Dat is een escape room met zwembroekjes. Zet u even rustig neer. Desnoods tussen de wasmand, de opladers en dat ene kind dat om 9:12 al vraagt: wat gaan we doen vandaag? We beginnen. Adem in. Voel de vakantie aankomen. Adem uit. Laat de gedachte los dat je alles onder controle hebt. Dat had je toch niet. Nog eens. Adem in. Denk aan zon, zee en rust. Adem uit. Denk aan de realiteit. 3 kinderen, 2 koffers, 1 verdwenen paspoort en iemand die zijn waterschoentjes echt gisteren nog had. Kijk nu naar uw to-do-lijst. Dat is geen lijst. Dat is een klein Vlaams stripverhaal vol paniek en zonnecrème. Zeg zachtjes tegen uzelf: ik ben kalm. Ik ben sterk. Ik weet niet waar de snorkel ligt, maar ik blijf ademen. Heel goed. En als uw kind roept: ik verveel mij, terwijl je in een Teams-meeting zit, glimlach dan Belgisch vriendelijk. Dus niet echt vriendelijk. Meer zo van: amai manneke, kiest even voor stilte of ik zet u in de handbagage. Adem in, werkstress. Adem uit, vakantiechaos. Voel hoe uw schouders zakken. Niet te ver, hè? Want je moet straks nog naar de Action voor pleisters, tekengerief, reisflesjes en dingen waarvan je niet wist dat je ze nodig had. Pak nu, denkbeeldig, 1 koffer in met rust. 1 paar sokken van geduld. Een onderbroek van vertrouwen. En een extra zakje kalmte. Want je weet, op vakantie vraagt er altijd iemand na 5 minuten rijden: zijn we er bijna? En onthoud, je moet niet perfect vertrekken. Je moet gewoon vertrekken. Als je de kinderen mee hebt, de paspoorten mee hebt en niemand in de frigo is blijven zitten, dan zijt je al kampioen. Voilà, beste luisteraar. Je zijt weer een beetje zen. Namaste. Of, zoals wij in België zeggen: allee, trekt uw plan, pakt uw valies en vergeet u zelf niet mee te nemen, hè?
0: Wij zijn de reden dat je volumeknop overuren maakt.
3: Dit is 200% Kostar.

0: Je hoort Offenbach en Miles Away.
1: 200% kosten. Weekend weerbericht.
0: Nou, het weekend weerbericht luidt als volgt. De zon schijnt de komende dagen uitbundig en het blijft alle dagen droog. Het is daarbij warm met temperaturen zo rond en boven het normale punt. Kijken we even naar zaterdag, dan zien we 90% kans op zon. 15 graden minimaal, 29 graden maximaal. Ja, en zondag 17 graden minimaal en 29 graden maximaal. 85% kans op zon. We gaan terug naar de jaren 90. Toen hadden we een dame die zong over hele mooie ogen. Deze Wakefield. Sexy eyes.

0: Of ik ooit prof dat wil worden, dan wil ik met deze plaat opkomen. Niet dat ik kan darten, maar als ik het zou kunnen, dan zou ik met deze plaat op willen komen.
1: Nou, jij moet nog eerst veel meer drinken om in conditie te komen, John. Ongelooflijk.
0: Maar ik moet wel zeggen, het is een fijn stukje muziek. Deze van de Survivor. Jimmy Jameson was natuurlijk de voorman. Oh. En The Burning Heart kwam uit de film met Rocky nummer 4.
2: 200% poster. Formule 1 update.
0: Ja, we gaan eens even kijken of we nog wat Formule 1 nieuws hebben.
1: Fernando Alonso gaat tijdens de zomerstop nadenken over zijn toekomst. De Spanje heeft een lastig seizoen met Aston Martin achter de rug. Het team staat ver achteraan en heeft maar 1 punt gescoord. Alonso zegt dat stoppen met de F1 niet betekent dat hij stopt met autosport. Hij wil ooit nog de Dakar Rally winnen. Ook Endurance Racing vindt hij nog steeds heel interessant. En zelfs een samenwerking met Max Verstappen sluit hij niet uit.
0: Ja, en ik heb gehoord, dat willen ze graag op Le Mans doen. De 24 uur van Le Mans. Ja, over diezelfde Alonso gaat ook het volgende bericht. Adrian Newey hoopt namelijk dat Fernando Alonso bij Aston Martin blijft. Volgens Newey is de ervaring van Alonso enorm waardevol voor het team. Aston Martin heeft dit seizoen bewust gewacht met 1 groot updatepakket. En het belangrijkste is dat het update moet komen tijdens de Grand Prix van Hongarije. Newey hoopt dat die stap Alonso kan overtuigen en dat hij blijft bij het team. Alonso's contract op dit moment loopt tot eind 2026.
1: Ralf Schumacher denkt dat de relatie tussen Verstappen en Red Bull verslechtert. Volgens hen komt de spanning en de spanningen niet alleen van de kant van Verstappen, maar ook binnen Red Bull zou onvrede zijn over de huidige situatie. De discussie draait vooral om de mogelijke exitclausule in zijn contract. Verstappen kende op Silverstone opnieuw een teleurstellend weekend. De RB22 kampt dit seizoen met meerdere technische problemen. Schumacher zegt dat de geruchten in de paddock steeds sterker worden.
0: Nou, ik ben heel benieuwd, want we hadden het er net eigenlijk al over McLaren. Die heeft aangegeven van, we hebben geen ruimte voor hem.
1: Ja, ja, vertrouw nooit woorden, John.
0: Nee,
1: en
0: dat
1: vooral
0: is
1: niet in die wereld.
0: Nee. Hey, als we het dan toch over Verstappen hebben. Kimi Antonelli staat bovenaan in een opvallende F1-statistiek. De Mercedes-coureur heeft een betere pole-to-win score dan Verstappen. Ja, Antonelli pakte tot nu toe 5 pole positions. 4 daarvan wist hij om te zetten in een overwinning. Ja, dat geeft hem een conversiepercentage van 80%. Verstappen staat op 77,08% met 37 zegens vanaf 48 poles. Ondanks zijn pech op Silverstone blijft Antonelli dus nipt bovenaan staan.
1: Maar luister, dat was natuurlijk wel een hele andere tijd qua motoren. Mercedes lopen ver voor.
0: Mm-hmm.
1: En Verstappen heeft dat ook wel een seizoenetje gehad, dat hij op een gegeven moment iedereen op een ronde zette. Maar ik denk, als straks alles dichterbij komt, dat hij het niet doet wat Verstappen deed.
0: Dat denk ik ook.
1: Nu heeft hij dit seizoen, weet je, als ik 2 wedstrijden heb gewonnen en ik heb er nog maar 2 gedaan, dan zit ik op 100%. Ja, dat zegt me eigenlijk niet zoveel. Je moet dat over meerdere jaren bekijken. Ja. En dan zeg ik,
0: er moet nog een wegingsfactor in voor het aantal wedstrijden, inderdaad.
1: Ja,
0: daar ben ik wel met je eens. Misschien moeten ze dat eens gaan doorvoeren. Hey, zo dadelijk gaan we nog even tip nummer 3 doen om te kijken waar Frank is geweest dit weekend. En we hebben natuurlijk nog de bekendmaking van de battle. We gaan nu terug naar het begin van de jaren 90. Toen hadden we de London Beat en die had deze fijne plaat. I've been thinking about you. Nu bij 200% kosten.

0: Samen met Maxime en Ik wil dat je liegt.
1: In welke stad was Frank dit weekend? In welke stad was Frank dit weekend? Kun jij het raden? Tip 3.
2: Ja, de eerste tip was het is sportief bekender dan de omvang doet vermoeden. De tweede tip was water en veen, ontginning bepaalde lang de omgeving. En tot slot John, ijs, voetbal, Friese meren.
0: IJs, Friese meren. Nou, Heerenveen.
2: Yes!
0: Kijk. Eindelijk. Nou, dat is heel goed. Nou, was het leuk?
2: Ja, dat was echt een belevenis.
0: Ja, ja.
3: Let's get ready to rumble!
0: Nou,
1: de battle.
4: Nummer 1.
1: Nummer 2.
4: En welke kies jij?
0: Nou, welke kies je? Dat was de battle van deze week. We hadden natuurlijk twee platen tegenover elkaar staan in het genre rap.
2: Lekker rap.
0: Nummer 1 was natuurlijk Run DMC, Walk This Way. En nummer 2 was Eminem. Lose Yourself.
2: Yes!
0: Nou, ben ik een klein beetje irritant, hè? Nee. Zodra we richting het einde van het radioprogramma gaan, dan wordt het wat lastig.
2: Het zit erop.
0: Het zit erop. Nou, welke heeft gewonnen?
2: Nou, nummer 2, Eminem en Lose Yourself.
0: Nou, welke had jij?
2: Ik had nummer 1, Run DMC en Walk This Way.
0: En ik mocht deze week kiezen voor plaat nummer 2, Eminem en Lose Yourself. Wat is de tussenstand?
2: Het is 8-4.
0: Kijk, nou ja, dan heb ik een poll to grid...
2: Radio.
0: Nee. Daar gaan we even mee stoppen. Hey Frank, ga je dit weekend nog wat leuks doen?
2: Nou, ja, morgen ben ik toevallig vroeg vrij. En dan heb ik de jongens om 12 uur.
0: Ja.
2: En dan gaan we leuke dingen doen. En verder heb ik eigenlijk nog niet zoveel in de planning.
0: Nee, nou ja.
2: Ik zag het weer. Ik denk, manjana.
0: Nou, dat denk ik inderdaad ook. Je moet niet te gek doen, hè. Zo rond de 30 graden, dat is lekker. En wanneer heb je vakantie? Nog één weekje werken?
2: Ik moet nog een weekje werken.
0: Nog een week ploeteren?
2: Ploeteren? Ja, dan weet je wat het is. Zolang de baas doet als hij mij veel betaalt, doe ik net of ik had werk nog die laatste week.
0: Mm-hmm.
2: Jij dan?
0: Ja, ik moet ook nog één weekje. Dus, en we doen dan nog één week radioprogramma, hè?
2: Ja, en dan ga je afscheid nemen?
0: Dan jij gaan we op vakantie. Weg. Ja, ik ga dan op vakantie, dus dan heb ik een paar weken verlof, dus dat is fijn.
2: Een sabbatical?
0: Ja, nou ja, een sabbatical is meteen voor een jaar, dus dat laten we dat nou niet doen.
2: Ja,
0: dat is wel een beetje lang.
2: Lijkt je dan niet wat, gewoon een sabbatical?
0: Nou, gewoon, nee.
2: Nee.
0: Dus, ik heb nog één plaat, die gaan we nu draaien en dan zijn we de volgende week gewoon weer.
2: Nou, zelfde zender.
0: En dat is de winnaar van de battle, deze.
2: Yeah.
0: Eminem.
2: Here we go, come on. 200% weekend is in the house, come on, yeah.
5: Seize everything you ever wanted. One moment. Did you capture it?

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, luisteraars. Weet u welkom bij Jazz at Night, het jazzprogramma van uw lokale omroep. Mijn naam is Reijer Dorrestein en samen met u hoop ik ook vanavond weer van een uurtje fijne jazz te gaan genieten. En vanavond een wegens tijdgebrek aangepast programma. U zult vanavond namelijk een klein uurtje non-stop jazz horen. We wensen u veel luisterplezier.

0: Met de klanken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie, zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering van Jazz at Night. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u volgende week weer luistert. Tot slot nog eens.
1: 11 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
1: En je weet wat er speelt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Tran heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Tran reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 350.
1: Es war in einer heißen Sommernacht von der Plaza Domingo.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joe Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.